van. Ik snap er niks meer van. Alle hunnebedden zijn ons landje uit. Ik ben vrij, blij, maar wil hom of kuit. Naar radio terug en spek op mijn puf. Ik wil een banaan en geen levertraan. Waar blijft nou mijn fiets? Nou noem ik maar iets. Die komt, maar ik zie nog niets. Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van.

meer van. Ik snap er niks meer van. Onze wagens van de elektrische tram. In Berlijn zijn en niet in Amsterdam. Geen klok in de kerk, geen zin meer in werk. De beurs is te flauw, mijn brood is weer grauw. De opera staakt, Fidelio wordt geschaakt. Ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer

begeert, ik snap er niks meer van. Ik snap er niks meer van. Dat die Nurenberger bende bij elkaar schreef van recht, zegt, nein, es ist nicht wahr. De landwachter vlucht, atoombomgerucht, in Iran gefluit, de Rus is eruit, bij Franco aan huis, daar is het nog lang niet.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

koop ik toch gewoon een nieuwe batterij. Klein, klein hummeltje, wat ben je een lief ding. Jij hebt er ook geen last van, dat ik zo lelijk voor je zing. Welterusten, lieve schat.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur 9.

0: Amoroso Radio.
1: Ik dwaal wat rond in mijn gedachten, maar het geheugen zit op slot.

stijve knieën, zere heupen, iets wat ooit wel komen zal. Ik zal het allemaal verdragen als een voldongen feit.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig. Dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos. Er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Ik kwam er binnen en daar stond de jonge God. Ik dacht onmiddellijk aan vleeselijk genot. Is deze kruk vrij, vroeg ik, hij zei bis net wies. Want God woont niet in Frankrijk, God is Fries. Dus ik aan het babbelen, maar God die zegt niks terug.

t-shirt had gekocht. Triater, Makkums aardewerk, het eerste kievitsei. Maar wat ik ook te berde bracht, God keek beslist niet blij. Die blik die hij mij toewierp rechtstreeks uit een diepvrieskist. Was deze jonge God wel God of had ik mij vergist? Ik ben een goedgelovig mens, standvastig

0: girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that being a girl is degrading. But secretly, you'd love to know what it's like, wouldn't you? What it feels like for a girl.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos. Er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse holocaust-overlevende Irene Buttige is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

je, ik refrein je, ik sherry en ik wijn je, ik shallow en ik vleugel je, ik Rembrandt en ik breugel je, ik koffie en ik thee je, ik strand je en ik zee je, ik spel je en ik blader je, ik moeder en ik vader je. Maar zou ik jou iets mogen vragen? Het gaat veel verder dan een zoen. Zou ik

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraf meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

Speelt de beschaving ons wekelijks zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen deze broekjes uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. En de brandweer van Brussel moest vanochtend om 5 uur uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met een beenklem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat het misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn bij soortgelijke incidenten al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

any pudding if you don't eat your meat! You!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaar gewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 4:30 in de drukke Molenstraat midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 5:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

Rozo Radio. Internet Radio. Zumbai, Agomaya, Zumbai.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002, mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg, die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

Goedemiddag luisteraars, van harte welkom bij Rozo Radio, waar het weer tijd is voor Tea for Two. Het gevarieerde muziekprogramma van Beb Hendriksen, daarbij vandaag technisch ondersteund door Anton Lonen. Deze week hebben we geen rode draad, maar een thema. En dat thema is dansen. Ik programmeerde twee dubbelnummers en alle muziek die u vandaag hoort gaat dus over dansen. Wij wensen u ook vandaag weer veel luister en misschien zelfs dansplezier.

Dit was ABBA met hun grote hit Dancing Queen. Afkomstig van hun in 1976 uitgebrachte vierde studioalbum Arrival. Het nummer kwam ook uit als single en stond destijds 14 weken in de Nederlandse top 40. U weet waarschijnlijk wel dat ABBA in 1974 met het nummer Waterloo het Eurovisie Songfestival in Brighton won. De bandleden trouwden met elkaar en oogsten wereldwijd veel succes. Toen zij in 1982, na 10 jaar samenwerking, een pauze inlasten, bleek dit het einde van de groep. Wel zouden ze later nog bij elkaar komen en in 2021 kwam van hen nog het prachtige album Voyage uit. Je zou denken dat dansles anno 2026 een achterhaald iets zou zijn. Niets is echter minder waar. Ook nu floreren dansscholen nog goed. Het is daarbij wel zo dat er meer belangstelling is voor moderne dansen dan voor de standaard dansen als quickstep en foxtrot. U kunt nu gaan luisteren naar een nummer van Chris de Burgh, de Brits-Ierse singer-songwriter en instrumentalist die in 1948 werd geboren als Christopher John Davison. U hoort hem met een hit uit 1986 met de titel Lady in Red, waarin u hoort Dancing with Me.

U hoorde Bette Midler met het nummer Do You Wanna Dance? Dat werd geschreven door de zanger Bobby Freeman, die het in 1958 al op de plaat zette. Bette werd in 1945 op Hawaii geboren, waar ze na de high school drama studeerde aan de universiteit. Ze begon haar zangcarrière in homo-badhuizen in New York, waar ze onder andere Barry Manilow leerde kennen. Hij produceerde haar eerste album, The Divine Miss M, dat nog steeds de moeite van het beluisteren waard is. Met haar sprankelende persoonlijkheid groeide Bette uit tot een zeer gewaardeerd zangeres, actrice, activiste en comedienne die vaak in de prijzen viel. Ze is getrouwd en heeft 1 dochter. Onlangs kreeg ik een berichtje van een bevriend koppel dat op bezoek was in Ierland, het geboorteland van een van hen. Er zat ook een foto bij van het graf van Dolores Keane, een zeer bekende Ierse zangeres die ook het prachtige nummer zong wat wij dadelijk voor u gaan draaien. Dat bracht mij op het idee een playlist samen te stellen met als thema dansen. Daarom kunt u nu luisteren naar Dolores Keane met het nummer, en dan moet ik even op mijn lijst kijken, Tonight As We Dance.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag, met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la, dat moet vroeger iets geweest zijn

En terwijl je stilstond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd en

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Dat ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tearoom lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

0: En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee. En je fluistert, jongen, haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slecht actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen.
1: Ja, dit was Wim Sonneveld, de oude. Hij was nog niet helemaal klaar. Hij zei nog, ik ben belazerd. Het was Wim Sonneveld met zijn Tea Room Tango, die bekend werd met de subtitel Je hebt me belazerd. De tekst van dit lied is van Michel van der Plas en de muziek van Harry Bannink. Het werd voor het eerst door Sonneveld gezongen in zijn theatershow, maar kwam ook uit op een LP en later op CD. Sonneveld is inmiddels wel in de vergetelheid geraakt, want hij overleed in 1974 op 56-jarige leeftijd. Dan heb ik als volgende een nummer gekozen van de Britse popgroep Guys and Dolls. In 1975 hadden zij hun eerste hitsingle met het nummer There's a Whole Lot of Loving, gebaseerd op de muziek bij een koekjesreclame. Een jaar later hadden zij veel succes met hun cover van het nummer You Don't Have to Say You Love Me. Ze werden heel populair en waren actief van 1974 tot 1985. In die periode scoorden zij tallen internationale hits. U hoort hen nu met het nummer Don't Dance Alone.

Ja, ik wilde het even afkondigen, want net liep het een en ander niet zo heel goed. Dit nummer, Tanzen mit mir in den Morgen, werd gezongen door de in 1996 overleden schlagerzanger Gerhard Wendland. Hij studeerde aanvankelijk rechten en wilde advocaat worden. Maar door de dirigent en componist Frans Grote werd hij overgehaald de muziek in te gaan. Hij ging in Berlijn zang studeren, allereerst eigenlijk om operazanger te worden, maar kwam uiteindelijk in de lichte muziek terecht en was daarin bijzonder succesvol. En daarom draaiden wij een nummer waarmee hij vanaf 1962 ruim een jaar lang in de Nederlandse single top 40 stond. Anton? Ja.

Het zullen vooral de ouderen onder u zijn die zich deze artiest herinneren. Het was de Britse zanger Engelbert Humperdinck met het nummer The Last Waltz. Deze in Madras als Arnold Dorsey geboren zanger vierde in mei zijn 90ste verjaardag. Hij was in de jaren 60 en 70 heel succesvol en vertegenwoordigde in 2012 op 76-jarige leeftijd het Verenigd Koninkrijk nog tijdens het Eurovisie Songfestival met het nummer Love Will Set You Free. Dat nummer viel niet echt in de smaak, want hij eindigde op de 25ste voorlaatste plaats. Dan gaan we verder met ons eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort eerst Charles Aznavour met de Engelse versie van het nummer dat in het Frans uitkwam als Les Plaisirs Démodés en dat was in 1973. De Engelse versie kreeg als titel The Old Fashioned Way en ook met deze versie had hij wereldwijd veel succes. Na Aznavour hoort u de Nederlandse versie van Gerard Cox, die vorig jaar op 85-jarige leeftijd overleed. De Nederlandse versie heet Dans op die oude manier.

Ja, en tot zover Gerard Cox. De Zeeuwse poprockband Bluff werd opgericht in 1992. In het begin zongen ze vooral covers van bekende nummers. Hun allereerste album, Naakt onder de hemel, brachten zij in 1995 in eigen beheer uit. Grote bekendheid kregen zij in 1998 met hun single Liefs uit Londen, waarmee ze ook in de top 40

Dit was de in Utrecht geboren, maar vooral in Frankrijk zeer bekend geworden zanger Dave. Met het nummer Danser Maintenant, waarmee hij in 1975 een grote hit had. Het was een bewerking van de Moonlight Serenade van Glenn Miller. Dave woont al sinds 1965 in Frankrijk en bouwde daar een carrière op als zanger en tv-presentator. In 2015 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij is al inmiddels 82 jaar en al 55 jaar samen met zijn partner Patrick. Veel bekende artiesten in Nederland zijn afkomstig uit Volendam. Zo ook de zangeres Maribel, die in 1960 werd geboren als Maria Litwina Kwakman. In 1984 zong ze voor Nederland tijdens het Eurovisie Songfestival het nummer Ik hou van jou, waarmee ze samen met Duitsland op de 13e plaats eindigde. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Allez danser.

Ja, het is nog steeds een heel leuk nummer. Ik vond dat in een programma met als thema dansen dit nummer niet mocht ontbreken. U hoorde de in 1977 in Wageningen opgerichte groep Toontje Lager met het nummer Stiekem Gedanst, waarmee ze in 1983 8 weken in de single top 40 stonden. Ze scoorden in die tijd meerdere hits, maar toch besloten ze er in 1985 mee te stoppen omdat de frontman Bert Hermelink ging optreden als cabaretier. Sinds 2019 treedt Erik Meijsen weer op met een nieuwe bezetting van Toontje Lager. Als volgende staat het Amerikaanse duo The Carpenters op mijn lijst. Broer en zus Richard en Karen Carpenter hadden heel veel succes met hun goed in het gehoor liggende nummers, waarmee ze niet alleen in hun thuisland Amerika, maar ook ver daarbuiten vaak in de hitlijsten terechtkwamen. Aan dit succes kwam geheel onverwacht een einde toen Karen in 1983 op 32-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van anorexia. U hoort de Carpenters nu met het nummer Touch Me When We're Dancing.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan een vijfde. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.

Dit was Martha Reeves samen met de Vandellas met hun succesnummer Dancing in the Street, dat zij in 1964 op de plaats zetten. Al in 1953 vormden drie tienermeisjes een zanggroep waarbij Martha Reeves zich later aansloot. Ze waren samen actief in de muziekindustrie van 1957 tot 1972 en scoorden in die periode menige hit. Het nummer dat wij zojuist van hen draaiden stond in 1969 ook in de Nederlandse top 40. Wist u dat Cliff Richard deze maand 86 wordt? Deze Britse artiest, die in 1940 werd geboren als Harry Roger Webb, groeide in de jaren 60 en 70 uit tot een internationaal gewaardeerde artiest, wiens naam in de loop der jaren regelmatig in de hitlijsten te vinden was. Hij ging steeds mee met zijn tijd, liet in zijn eigen wijngaarden wijn maken en bracht parfums op de markt met namen van bekende hits zoals Miss You Night, Summer Holiday en Devil Woman. Het nu volgende nummer van hem vond ik op een album uit 2003. Het heeft echt de rock'n'roll sound en werd al in 1963 voor het eerst door hem op de plaat gezet. Het nummer heet Dancing Shoes.

Dit waren de Mama's en de Papa's, de Amerikaanse popgroep met het uitnodigende lied Do You Wanna Dance? Dit nummer werd in 1958 geschreven door de toen 17-jarige Bobby Freeman. Het werd als rock'n'roll single uitgebracht en leverde Bobby vervolgens zijn eerste platencontract op. Het nummer is tot op de dag van vandaag populair en werd door zeker 40 artiesten gecoverd. Dan kunt u nu gaan luisteren naar ons tweede dubbelnummer van vandaag. Het is Save the Last Dance for Me, dat in 1960 voor het eerst op de plaat werd gezet door The Drifters. Wij draaien eerst deze originele versie en daarna hoort u hoe de Franse versie Garde-moi ta dernière danse van Dalida klinkt.

tot zover twee keer het nummer Bewaar je laatste dans voor mij. Als volgende staat ABBA nog eens op mijn lijst. Wij openden vandaag ons programma met het nummer Dancing Queen. Deze groep bouwde na het winnen van het Eurovisie Songfestival van 1972 een fantastische carrière op, waaraan 10 jaar later abrupt een einde kwam. In die 10 jaar werden er van hen maar liefst 370 miljoen platen verkocht. U hoort hen nu met het nummer wat ook dance in de titel heeft. Het heet namelijk Dance While the Music Still Goes On. Oh.

Herkende u de stem van deze zanger? Het was Claude François met het nummer Danse ma vie. Deze zanger was in zijn thuisland zo bijzonder populair dat hij liefdevol Clo-Clo werd genoemd. Hij werd slechts 39 jaar oud. En dat kwam doordat hij in 1978 geëlektrocuteerd werd toen hij, staande in een gevuld bad, een lamp naast het bad recht wilde hangen. Dat is ook een manier om aan je einde te komen, hè? Vreselijk. Dan is het nu de beurt aan Willeke Alberti, die je beslist de grande dame van het Nederlandstalige lied mag noemen. Na een carrière van ruim 60 jaar nam ze in juli 2022 met een laatste concert in Amsterdam afscheid van haar publiek. Ze komt in ons programma met enige regelmaat wel voorbij. Zo ook vandaag, want ik vond van haar het nu volgende nummer met de titel Laat ons dansen.

achter hondje. Hier in dit grote blote hemelbed van zand. Zo is de trend, we halen alles naar beneden. Met deze tango van het progressieve niets. Oh, het is een grote zegen.

dit is de tango van het blote kontje. Alweer een doorbraak met een positief geluid. Hier is geen sprake van een borstrok of een bontje. Ze zeggen uit is goed voor u, dus alles uit. Je weet als leek niet waar je het eerste naar moet kijken. Je ziet zoveel en ook zo weinig langs je gaan. Bodybuilders en Hans Worsten en diverse damesborsten kijken je met grote roze ogen aan.

Weet je wat nou merkwaardig is, mensen? Weet je wat het meeste opvalt op het naakstrand? De billen. Het valt me op dat billen op elkander lijken. Vooral wanneer je ze wat langer kunt bekijken. Er zijn er bij die kijken uitgesproken geinig. En er zijn ook anderen en die zeggen me maar weinig. Ik vind dat billen ook iets hebben van gezichten. Je ziet meteen of ze van neven zijn of nichten. En ik zag twee trieste billen in het water staan. Zo van, waarom komt hier nou nooit eens iemand aan? Ik ben niet kritisch, maar de meeste billen hangen. Of ze hebben van die rare kreukels in de wangen. Je hebt belege billen en ook hele blitsen. En chagrijnige mensen hebben van die spitsen. Maar tante Stien en tante Nel en tante Nora, die hebben van die grote dozen van Pandora. En ik zag een treurig dametje helemaal alleen. Toen dacht ik bij mezelf, verhip, die heeft er geen.

Ja, het blijft een schitterend nummer, deze tango van het blote kontje. Op onnavolgbare wijze vertolkt door Toon Hermans. Het is uit 1980 en werd door Toon zelf geschreven. En u moet toegeven, het is eigenlijk altijd nog wel actueel. Als geen ander was hij in staat zeer uiteenlopende liedteksten te schrijven en te zingen. Vaak waren het grappige nummers en soms waren het liedjes met een boodschap. Sommige nummers waren ronduit romantisch. Denkt u maar eens aan het nummer Liefste, met daarin de prachtige zin: maar ik vond het onbegrijpelijk mooi dat iemand mij de liefste vond. Het nu volgende nummer wordt gezongen door Annie Schilder, de uit Volendam afkomstige zangeres die van 1976 tot 1984 samen met Jan Keizer het gezicht was van de groep BZN. Doe ik iets verkeerd, ja, Anton? Nee, ik dacht dat ik me vergiste. De eerste single die Annie met de groep maakte was destijds het nummer Mon Amour. En dat was ook meteen een hit. Een lange rij van top 10 hits zou volgen, maar in 1984 verliet Annie de band omdat ze meer tijd voor haar gezin wilde hebben. Ook solo deed ze het later goed. Van een soloalbum uit 1988 hoort u haar nu met het nummer Let's Dance.

1996 op 33-jarige leeftijd overleed met het prachtige nummer The Tennessee Waltz. Zij werd pas bekend na haar vroegtijdig overlijden doordat een opname van Over the Rainbow terecht was gekomen bij de BBC Radio, die het vervolgens zo prachtig vond dat ze het op de plaats zetten. Het werd een enorme hit, maar Eva zelf heeft daar helaas niets meer van kunnen meemaken. Dan staan als volgende op de lijst de gebroeders Bellamy. Zij waren in hun eigen land Amerika al bijzonder bekend waar het gaat om de country muziek. Maar in het buitenland wist men eigenlijk toentertijd nog maar heel weinig van hen. Dat veranderde toen zij op zeker moment een nummer op de plaats zetten. En dat nummer heette, ik heb mijn tekst weer terug. En dat nummer heette, ik moet even kijken. If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Ook zetten zij een song op de plaat die gaat over dansen. En dat nummer heet Dancing Cowboys.

Dit was de charismatische Britse zangeres Vicky Brown met het nummer Lady Dance, afkomstig van haar in 1989 uitgebrachte album Lady of Time. Vicky, die met haar fraaie stem en zachte vrouwelijke uitstraling een geliefd artieste was, overleed in 1991 op 50-jarige leeftijd. Haar dochter Sam Brown, die haar moeder verloor toen ze 27 was, trad later in haar voetsporen. De muziek van Jim Reeves leerde ik kennen door een van mijn oudere broers, die het op zijn beurt ontdekte toen hij eind jaren 60 in het buitenland was gestationeerd met het vliegdekschip de Karel Doorman. De vader van Jim Reeves overleed toen Jim pas een jaar oud was. Ondanks zijn grote liefde voor muziek begon hij eerst een carrière als honkballer. Daar kwam in 1947 vroegtijdig een einde aan door een enkel blessure. Daarna kreeg hij al snel enige bekendheid als zanger en in 1955 kreeg hij zijn eerste platencontract bij RCA. Hij kwam in 1964 bij een vliegtuigcrash om het leven en werd slechts 40 jaar. Hier is voor u Jim Reeves met Waltzing on Top of the World.

U hoorde de Canadese zangeres Anne Murray met het nummer Could I Have This Dance? Anne groeide op als enig meisje in een gezin met 6 kinderen. Ze werd opgeleid tot sportlerares, maar koos uiteindelijk voor een carrière in de muziek. Ze werd bekend om haar fraaie altstem en haar brede repertoire. In tegenstelling tot veel andere bekend geworden Canadese sterren, bleef ze altijd lekker gewoon in Canada wonen. Met ruim 55 miljoen verkochte platen is ze een van de best verkopende Canadese sterren uit de geschiedenis. Ze is inmiddels 81 jaar en leidt een rustig bestaan in Toronto. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van ons programma. Het is 2 uur, maar leuke dingen gaan altijd snel. Dit was T42, met bijzonder veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Beb Hendriksen. En dank vandaag aan Anton Lonen voor het verzorgen van de techniek. Dit programma wordt bij Rozo Radio herhaald zondagmiddag van 2 tot 4. En vervolgens is het op maandagavond van 7 tot 9 te beluisteren bij de ORTS. Live zijn we er natuurlijk weer volgende week donderdag rond de klok van 1 uur. Heel graag, tot dan!

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijds akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Saudi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
1: En tot zover het nieuws.

Rotterdam wordt wakker. Een bakkersvrouw met een gemoed dat aan de biesbos denken doet. Legt warme broden op een plank, ooit was ze honing zoet en

is fijn, ik zou nergens anders willen zijn. Ik mot naar huis, heb het gehad, maar oh wat hou ik van die stad. Het is 5 uur,

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van 120.000 Surinaamse dollar, omgerekend 3.000 euro, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

goede zomeravond. Het is een verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me: hé, ga je met me mee? Ik had toen beter moeten weten.

Jij was alleen maar een verlangen. Je was niet meer dan dat. Je was een vlucht en je was een achterdeur.

was voor.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

af het begon. Tom had een vriend en die vriend heette Arie. Tom kwam daar s'avonds op 5 februari. Arie zijn zuster, ze heette Marijke. Zei, oh wat leuk dat je even komt kijken. Dadelijk komt er van mij een vriendin. En toen kwam Ellie, dat was het begin. Tom die vond Ellie meteen reuze aardig. Hij heeft haar later naar huis toe gebracht.

en zonnige perken. Zitten op bank en wat gooien met steentjes. Zingen van vogels en brood voor de eendjes. Terug op de bank en zijn arm rond haar schouder. Tom krijgt van binnen dat warme gevoel. Zegt leuke dingen, de sfeer wordt vertrouwder. Geeft haar een kus en meteen doet ze koel. Dat kind wordt later non, dacht Tom. Een bank in het park, een warme zon. Dat klinkt als een chanson, dacht Tom. En dan nog geen romance. Het bloembed is gespreid, dacht Tom. Ik wist niet dat ik zo een strijd begon. Maar het blijft een lieve meid, dacht Tom. De zondagavond dansen. Zondags de dancing met iets te veel herrie. Tom nam een pilsje en Ellie een sherry. Dansen een quickstep en daarna een tango. Ellie weer cool, Tom denkt duurt dat nog lang zo. Bleef zo tot 11, toen zijn ze vertrokken. Tom zijn illusies volledig gaan brokken. Hij heeft het haar maar niet eens uitgelegd. Heeft voor haar huis slechts dag Ellie gezegd. Voor Ellie en Tom had het geen zin om te praten, want liefdesgevoelens ontstaan in een geest. En liefde komt ook niet door scheerapparaten, toch had het voor Ellie wel fijner geweest.

Maar jij, jij, jij was alleen maar een verlangen. Je was niet meer dan dat. Je was een vlucht en je was een achterdeur.

geen sprake

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen vier dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: 24 uur per dag. Rozo Radio.
1: We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter, 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond.

Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want

klinkt weer dat gehuil en onze hoop is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen verdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los.

0: We zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet er afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zat op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want Omsk komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.

0: et vibrant.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampoline in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

0: Geetje heeft mij al haar hartje beloofd, maar eerst moest de tarwe gemaaid zijn. Toen vroeg ik haar weer...
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

er ligt. Alles is naakt, zelfs je gezicht. Een monnik had zich gekastijd uit woede over zoveel meid. Calvijn had een pamflet gemaakt met argumenten tegen het naakt. Jij was wel eer in menig land gegeeseld.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Van 11 uur tot de klok van 12 met het laatste uurtje van dit weekend. Onder het motto, hoe later op de avond, hoe schoner de muziek. Ik ben Kees en ik heet u hartelijk welkom bij Hozo Radio en de ORTS. Boulevard of Broken Dreams.

We beginnen vanavond met een nummer van de gelijknamige LP Boulevard of Broken Dreams door het orkest van Boulevard of Broken Dreams met Humming to Myself.

Ja, humming to myself. We begonnen vanavond een klein beetje vrolijk. De rest van de uitzending is vrij rustig, dacht ik. Zoals deze van Kate Bush. The Man I Love.

Dean Martin, The Things We Did Last Summer. Daarvoor Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra met Hello Young Lovers. Op de achtergrond hoorden wij de muziek uit de tv-serie uit 1990, Twin Peaks. Een film van David Lynch. Het nummer Fallin, wat u op de achtergrond hoort, wordt gezongen door Judy Cruz. En daarna krijgen we een nummer, een theme uit de film True Grit uit 1969, gezongen door Glen Campbell. Maar dat hierna. We gaan eerst luisteren naar Judy Cruz met Twin Peaks Falling.

Van de tv-serie Twin Peaks uit 1990 was dit Falling. Gezongen door Judy Cruz. We gaan zo verder met Glenn Campbell met de teamsong uit de film True Grit uit 1969. Glenn Campbell.

town. Norah Jones, Don't Know Why. Het schijnt dat zij de dochter is van Ravi Shankar. Daarvoor hadden we Neil Diamond met Morning Sight. U luistert naar Boulevard of Broken Dreams. Een programma van Rozo Radio en de ORTS. Tot de klok van 12. Met het laatste uurtje van het weekend. Zo dadelijk Rob Lake met Remembering the Legends. En daarna nog eentje van Frank Sinatra, Once Upon a Time. Maar dat zo dadelijk. Eerst eventjes naar de Efteling.

Jane's Gonna Come. Dat was Sam Cooke. En dit is Midnight Cowboy. Een film uit 1969. Met in de hoofdrollen Dustin Hoffman. Zo dadelijk twee country nummers. Eentje van Douwe Bob. En het heet A Note to Self. Het is een allernieuwste volgens mij. En dat geldt ook voor het nummer daarna. Dat is van Waylon. Mind Over Matter. Zijn dus twee heerlijke country, nieuwe country nummers. U moet zelf maar kijken wat u de mooiste vindt. Douwe Bob of Waylon. Dat zo dadelijk na dit intermezzo van Midnight Cowboy.

Ja, dat was tot slot Paul McCartney met Junk. Bijna 12 uur, dus het zit er alweer op. Dit was weer een aflevering van Boulevard of Broken Dreams. Ik hoop dat u heeft genoten. Ja, het is tijd om af te sluiten. Bijna 12 uur, het laatste uurtje van het weekend. We zitten er weer op. Ik wens iedereen van hieruit natuurlijk nog een fijne nacht toe. Wel te rusten. En volgende week weer een fijne week. Weet je wat? Ik zeg houdoe. Houdoe. Houdoe.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: bedrukt, belast en beladen. En nu is er geloof en hoop, is dat niet wonderbaar?
1: Ja, dat is wonderbaar. De blijde boodschap is over ons gekomen, waar het duister was.

0: als. Verdwenen is onze angst en zorg voor morgen, of overmorgen, of nog later.
1: Glorie, glorie.
0: Ja, glorie, halleluja. In velen van ons wil die vreugde door genezing zich uitzeggen. Wij moeten getuigen dat het een aard heeft. Misschien zijn er onder u nu die willen getuigen. Een zuster die wil getuigen, is dat niet een wonderbaar?
2: Ja, dat is wonderbaar. Mensen, ik was tot op heden een slechte vrouw. Nooit wilde ik uit. Altijd zat ik maar thuis met een boek of met een handwerkje. Ik beken het openlijk. Vaak ook keek ik naar de televisie. Ik schrik.

0: ruzie met een baan, een vermorzeling.
1: Is dat niet wonderbaar?
2: Ja, dat is wonderbaar.
0: Amen.
1: Halleluja.
0: Ik weet dat ook velen onder u dat geluk deelachtig is geworden. Laten zij getuigen.
1: Amen.
3: Of laat ons voor hen getuigen. Die broeder daar op de vijfde rij, ik ken hem. Altijd dronk hij melk. Soms appelsap. Daarnet in de pauze reeds had hij vier glazen bier voor zich staan. Bevrijd en genezen is dat niet wonderbier.
1: Ja, dat is wonderbaar of die broeder daar schuin achter. Altijd kwam hij hier met zijn vrouw. Hij is genezen, nu zit hij dan met zijn vaste vriend. Is dat niet wonderbaar?
3: Halleluja. Broeders, zusters, welke wondere dingen zijn hedenavond aan ons geschied. Wij kunnen nog niet erin gaan. Wij zullen eerst nog van onze nieuwe zee.

0: standpunt. Dit hebben we vast.
1: Dit hebben we vast.
2: Welk een vrije geluiden. Wie haalt de luiter bij? En

0: is gedoofd.
1: Hé, hey, broeder, zal ik u eens even lekker redden?
0: Morgenochtend is het lichaam niet meer
1: krank. Krank en niet

Het leven is mooi met een harmonie.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.

Hollywood.

0: Hey Geert, heb je ook zo zin om richting de tropen te gaan?
1: Gonna buy me a ticket to the tropics.
0: Zo, Gerard.
2: Maar in de tropen heb je ook leeuwen natuurlijk, hè? Daar hou je niet van zeker.
0: Nou, ik ben dol op leeuwen. Als ze snurken. Hey, jij wat drinken? Sangriaatje misschien?
1: There's a land called shame.

0: Bye-bye. Soms zijn er momenten dat ik...
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. In het noorden komt wat meer bewolking voor, het blijft wel de hele dag droog. En tot zover het nieuws.